0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten Egger Zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Doe bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Vjouwer Oeren.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken. Jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: beste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstik uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg. Radio
1: Spannenburg. Het wieën lette simmerjoen, de lof begon te kleuren. Doet ik een oude hippie zeg, hij kwam de dik dal keuren. Ik ben

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: En als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio, mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Ja. Welkom. Leuk dat je luistert. Afslag Maandag 261, 4 en 5 oktober 2026. Leuk dat je luistert.
5: We gaan er weer tegenaan. Ik zit vol met energie trouwens.
4: Ik ruik ze hier, ja. Weet je dat?
5: Het heerlijk. Was een, ja, de calorieën die vliegen hier in de ronde. Maar ook de... Hoe heet het? De cafeïne. Ik stuit er alle kanten op.
4: Oh, hou van. Hoppa! Rooney, when did your heart go missing?

naar de televisie te kijken. En in één keer was het nou tegen 5 over 8, 10 over 8. En in één keer een knal en een dreun. En het hele huis trilde. The morning.

0: het naar? Waar voelt het naar dan? Zeg het dan.
1: De hemel?
0: De hel.
1: Het was één van beide.
0: Ja, precies. Flash in the pan, hey Sint Pieter op RTV Spannenburg, Radio Spannenburg. Het is maar net hoe je het wilt noemen natuurlijk. Hè. De radio houden we radio aan.
1: Zullen we los?
0: Dan gaan we door.
1: Ja. Grond lang na.
0: Nogmaals welkom bij aflevering 62 van 4 en 5 oktober. Dit zit erin.
1: Straks de voetjes van de vloer. Dansliefhebbers die kunnen komende zondag naar het Toornhoes in Jouweren. Daar hebben ze dan de zogenaamde Dans Eendaagse.
0: Ja, Dans Eendaagse.
1: Na een dag ben je vaak al boel, hè?
0: Ja, oké.
1: Dus ik vond het wel grappig gevonden. Verder hebben we nieuws uit de regio. Swimfun heeft nu ook een locatie in Lemmer, in het voormalige Nijs-Zuiderzee. Dat is door de gemeente overgenomen. Nieuwe uitstraling gekregen. Nieuw aanbod van zwemlessen. En het zwembad werkte dus al langere tijd aan een geleidelijke heropening en ontwikkeling van deze locatie. Nou, dat werd afgelopen weekend feestelijk geopend. De wethouder Barbara Gadenies was erbij. Straks er meer over. Verder hebben we ook het weer natuurlijk. Straks om 8:30 de details. Maar ik kan nu al zeggen dat we nog 3 dagen met redelijk mooi en warm najaarsweer te maken hebben.
0: Dus nog genieten.
1: We kunnen nog eventjes genieten. Ja, ik vond het afgelopen weekend ook heerlijk.
0: Ja.
1: Hele zonnig in de tuin.
0: Zoals ik zo net ook al in de auto zei toen we hierheen reden. Ik vind het ook wel lekker dat de herfst eraan komt.
1: Ja, het is nu klaar.
0: Het is oktober.
1: Hallo.
0: Ja, nou precies. Nou, ja. Dat dus vooral. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zekers.
0: Nou, ik heb een oranje hoesje. Ik geef hem rond. Er zat een mooi hoofd op.
1: Ja, en het komt weer uit het rijke archief van Radio Spannenburg.
0: Deze keer wel,
1: het staat hier voor hun godsvermogen in balk. Waaronder deze gelabeld als H30 in het grote vinylboek van Radio Spannenburg. Het is Rupert Holmes en hem.

0: we planten zaadjes voor de liefde, hè, uiteindelijk. Hè? Tearford First and Sowing the Seeds of Love. Brengt ons bij het eerste blokje aan evenementen.
1: Ja, we gaan het hebben over de Dans Eendaagse in Joure. Dat is aanstaande zondag bij het Toonhoes. Op het programma staan workshops, klassiek ballet, moderne dans en jazz.
0: Jazz.
1: Ja, diverse docenten die geven daar lessen, zijn van dansbelang. En daarnaast geeft fysiotherapeut en voormalig professioneel danser Peter Stoelhorst twee sessies over anatomie en blessurepreventie binnen de danswereld. Nou, je kan kiezen uit losse workshops of gewoon de hele dag mee. Het duurt van 10:30 ochtends tot 4:15 middags. En het is dus bij het Centrum voor de Kunsten Toonhoes in Joure de Koning in Julianastraat. Kaarten en aanmelden, dansbelang.nl.
0: In Lemmen wordt voor de vierde keer een wintereditie van de kledingbeurs georganiseerd. Bezoekers die kunnen hier tweedans herfst- en winterkleding vinden voor kinderen en tieners. Nou, het assortiment dat varieert van kledingmaat 68 tot en met maat S. En bestaat uit onder meer jassen, feestkleding, skipakken, snowboots en schoenen. Alles wordt aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen. En de beurs die vindt plaats in het Papagenohuis aan de Nieuwe Buren 36 in Lemmer. Bezoekers zijn welkom op vrijdag 9 oktober van 8 tot 9:30 s'avonds. En op zaterdag van 10 tot 12, of van 10 tot 11:30 zelfs. Gratis entree, aan de bar zijn koffie en thee verkrijgbaar. En betaling voor kleding kan uitsluitend. Uit een contant.
1: Dus is het een pinnen voor van tevoren.
0: Ja, dat contant. Kan daar niet, dat kan daar niet.
1: Een sportstad in Heerenveen die start deze woensdag met het programma High Rocks Young Stars. Dat is voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar. Daar zijn trainingen dan voor. Dan werken de jongeren aan kracht, conditie en uithoudingsvermogen. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat er een mini High Rocks evenement georganiseerd gaat worden. Eerste les kun je gratis meedoen. Daarna kunnen deelnemers gebruik maken van een 10-rittenkaart voor 5 tientjes. Ben je al als jongere lid van Sportstad, dan kunnen afhankelijk van hun abonnement eventueel ook nog zonder extra kosten deelnemen. Nou, de trainingen die vinden plaats in de Henk Heijsinghal onder de Noordtribune van het Abelenstra Stadion. De groep van 10 tot 12 jaar die start om 4:30 en de groep van 13 tot 15 jaar start om 4:30. Wil je hier nog meer over weten of aanmelden?
0: Ja.
1: Dan moet je even een mailtje sturen. fitness@sportstad.nl.
0: Oké. Okay. Wat gaan wij zo meteen allemaal doen?
1: Zometeen hebben wij om 8:30 het weerbericht binnen nu in 7 minuten dus.
0: Oh, ik start ook in de tune in. Dat was niet helemaal de bedoeling, lieve mensen. Dat was wel de bedoeling.
1: Het staat voor country.
0: Het staat voor country. Yes, zeker.
1: Heerlijk hoor.
0: Juice Newton. En de Queen of Hearts. Zometeen heb ik ook de onze rock chick. Anouk, Nobody's Wife. Op Radio Spannenburg.

0: Anouk. Nobody's wife. Nou, ze maakt het wel duidelijk in ieder geval. Gaat ook maar door, die Anouk, hè?
1: Klaar.
2: We gaan naar het weerkoortje.
0: Ja. Is de überhaupt aanwezig?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ze hebben net een koffie gehaald.
3: Radio Spallenburg.
0: Ja.
3: Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
2: Nou, we gaan een frisse start van de week tegemoet met hier en daar wat mist die nog oplost. Later in de week dan slaat het weer om. Dan wordt het een stuk herfstachtiger. Maar zover is het nog niet. Deze maandag begint dus met lokaal wat mist. En tijdens de ochtendspits moet je er eventjes rekening mee houden. Ik ga me nu ook alweer verheugen op de verkeerd afgestelde mistlampen.
0: Ja, dat is ook zoiets inderdaad. Ja,
2: pas vanaf 200 meter mag je de mistlampen vooraan doen. En de mistlampen achter pas als het zich minder dan 50 meter is. En dat gebeurt bijna nooit.
0: Tot zover het CBR met Ronald.
2: Dank u wel. De mist, die verdwijnt snel. Dan kunnen de mistlampen weer uit. En dan komt de zon tevoorschijn.
0: Ja, ja.
2: De wind die komt uit het zuidwesten. Die blaast boven de meren aardig door. Maar middenprovincie is het rustig. En in de middag is het aangenaam warm. Met veel zon, enkele wolkenvelden. En de temperatuur die loopt op 19 graden aan de kust. Tot 20, 21 graden middenprovincie in. Dan maandagavond, dan zijn er brede opklaringen. En koelt het geleidelijk af naar 11 tot 14 graden. Dinsdag, dan kan de dag opnieuw beginnen met een paar mistbanken. Ook die zullen dan weer snel oplossen. En dan volgt er weer een fraaie herfstdag met veel zon en slechts enkele stapelwolken. 19 graden op de Wadden, 20 tot 21 graden elders in de provincie. De wind is zwak tot matig. En ook langs IJsselmeerkust is de wind rustiger dan de maandag. Gaan we door naar woensdag. Dan vormt de overgang naar wat wisselvallige weertypen. De dag die start nog vriendelijk met zon en mogelijk wat nevel. In de loop van de middag dan neemt de bewolking toe. Die neemt vanuit het westen toe. En tegen het einde van de middag of in de avond dan kan de eerste regen de regio gaan bereiken. De temperatuur die loopt nog op naar ongeveer 19, misschien zelfs nog 20 graden. Later op de dag draait de wind naar het noordwesten. En dan neemt die wind dus vooral toe langs de kust. Donderdag, dan slaat het om. Dan is die zachte nazomer als sneeuw voor de zon verdwenen. Wolken en buien die trekken over de provincie. Maximum temperaturen 14 of 15 graden. Ja, dan voelt het duidelijk frisser aan. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vooral langs de kust blaast die aardig door. Tussendoor laat de zon zich af en toe nog even zien. Vanaf vrijdag dan blijft het wisselvallig in de regio. Dan trekken er regelmatig buien over de provincie. Af en toe zitten er ook wat droge perioden met wat zon tussen. Temperaturen rond de 15 graden. Mocht het opklaren in de nacht, dan kan het kwik daar in het binnenland afkoelen naar 7 tot 10 graden. Langs de kust en op de eilanden is het dan wat zachter. Ook als we dan stiekem al wat verder kijken, dan kijken
0: jij
2: we
0: het wel, hè?
2: Midden oktober. Ja, we doen even een wisselvallig weer.
0: Oh.
2: Ja, daar kun je niet heel veel over zeggen. Nee. Maar goed, de herfst doet zijn intrede in den landen.
0: Oké, even kijken. De weerspraak doet ook den landen. We gaan het zien.
2: Worden de bladeren geel en krom? Kijk naar uw kachel om.
0: Ja. Het is een dure kachel tegenwoordig.
2: Ja, wat is het? 1,60 de kuub momenteel?
0: Ja, dat is niet best. We gaan het er niet over hebben. Ik word er een beetje verdrietig van.
2: Dat snap ik, jongen. Ja, heb je een hoe heet het, variabel tariefje?
0: Momenteel wel, want ik durf het nog niet helemaal.
2: Nee. Ja, dat is een gok, hè? Of je dan vastzet voor een jaar of niet.
0: Ja.
2: Straks hebben we nieuws uit de regio. Zwimfun op de Lemmer is vernieuwd. Het gemeentehuis in Jouren is ook vernieuwd. Dat wisten we al, maar je kon afgelopen zaterdag zelf eentje een kijkje nemen daar. Hoe dat geworden is. Ik had de eer om daar de reacties te mogen peilen. En die zijn zowel positief als negatief.
0: Nou, is Ronald. Ja.
2: Sorry?
0: Jouw reactie.
2: Ja, mijn reactie doet er niet toe. Hè? Okay. De journalist blijft neutraal.
0: Een van de mooiste liefdesliedjes ooit gemaakt. Split End, Message to My Girl. I don't

0: Bloemink. Pauw.
1: Ja, ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Die miste gewoon.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Nou, je hebt hem afgemaakt hierbij. Bloemink, Good Morning Freedom op Radio Spannenburg.
1: Gewoon één pauw te weinig.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, laten we zeggen dat het budget op was van de plaat.
1: Ja.
0: Nieuws uit de regio, ja, Ronald.
2: Swimfun in Lemmer heeft een vernieuwde uitstraling gekregen. En ze breiden ook het aanbod van zwemlessen verder uit. Het zwembad werkt al langere tijd aan een geleidelijke heropening en ontwikkeling van de locatie. Eerder werden zwemlessen en activiteiten stap voor stap weer opgestart nadat sportbedrijf De Frieske Marren de exploitatie overnam van Nijsjoedezee. En daarbij ligt de nadruk op zwemonderwijs voor kinderen uit de regio en het verder terugbrengen van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Ook is gewerkt aan een frisse en eigentijdse uitstraling van het zwembad, zodat de accommodatie aantrekkelijker wordt voor bezoekers. Met de uitbreiding van het aantal zwemlessen hoopt Swimfun beter in te kunnen spelen op de vraag vanuit de regio en de wachtlijsten verder terug te dringen.
0: Het vernieuwde gemeentehuis in Joure, dat trekt veel belangstelling. Tijdens een open dag namen inwoners een kijk in het vernieuwde gebouw. De reacties die zijn overwegend positief. Bezoekers spraken van een modern, licht en ruim ingericht gemeentehuis. En vooral de nieuwe entree, de centrale ontvangstbalie en opgezette, op de open opzet, die vallen in de smaak. De verbouwing heeft ervoor gezorgd dat alle gemeentelijke medewerkers weer onder één dak werken, wat vervolgens de gemeente de samenwerking moet verbeteren. En toch zijn er ook kritische geluiden. Sommige bezoekers die verzetten de vraagtekens bij de zichtbare houten constructiebalken in het gebouw. En ondanks die discussie over is het enthousiasme. Het gemeentehuis dat wordt door veel inwoners gezien als een representatief visitekaartje voor de Frieske Marren.
2: Er zit allemaal van die horizontale soorten van lamellen eromheen.
0: Ja, ik heb het gezien, ja.
2: En dat moest dan het Bos van Gaasterland voorstellen, zei de architect.
0: Oh.
2: Ja, dat moet je er dan net even in willen zien.
0: Zeg. En zag jij het erin?
2: Nee, nou ja, ik snap dat hout verwijst naar bossen, maar dat dat dan...
0: Nee, maar dat jij daar aan komt aanlopen, ja, en ziet van, ah, de, ja, Bossen van Gaasterland.
2: Nee, okay. dat niet. Maar ja, goed, je moet altijd iets verder in je verbeelding denken, ja, bij het werk van architecten. Ja. Dus ja, ik snap het ook alweer.
0: Oké. Okay.
2: Goed, en dan de vraag, wie heeft de beste buren van de gemeente De Frieske Marren? Die vraag die staat centraal in een nieuwe verkiezing die door Sociaal Werk De Keer wordt gehouden. Inwoners van de gemeente die kunnen deze maand hun buurman of buurvrouw nomineren voor deze titel. En volgens buurtwerker Tanja Kombrink is dat een mooie manier om aandacht te geven aan de positieve kant van het samenleven in buurten. De organisatie die houdt zich normaal gesproken veel bezig met buurtbemiddeling en krijgt daardoor vaak verhalen over burenruzies te horen. En met deze verkiezing wil De Keer juist de mensen in het zonnetje zetten die voor een ander klaarstaan. Nou, dat kan gaan om een hulpvaardige buur die er bijvoorbeeld boodschappen doet of een luisterend oor biedt of op andere manieren naar anderen omkijkt. Alle genomineerden die worden dan samen met hun inzenders uitgenodigd op het gemeentehuis. Dat zal dan op 24 november zijn. En de winnaar die ontvangt dan de bokaal met de titel De Beste Buur van De Frieske Marren. Nomineren, dat kan via de website van Sociaal Werk De Keer. Wat een fantastisch initiatief.
0: Ik zou zeggen, ja.
2: Positiviteit.
0: Leuk. Zometeen.
2: Ja. Zometeen hebben we het nog eventjes over een actie die in Sint-Nicolaas gaat worden gehouden om het water weer wat schoner te maken. Oh. Meer nieuws trouwens op onze site, rtvspannenburg.nl.
0: Lekker herfstplaatje. Coldplay, Fix You. When you

0: Yes, Catapult, let your hair hang down. We hebben nog een ingekomen bericht.
1: Ja, je kan sportief bezig zijn en tegelijk iets doen aan het milieu. Dat is het idee achter de zogenaamde Aqua Adventure. Dat wordt dit weekend in Sint-Nicolaas gehouden op zaterdag. Gymplaza in Sint-Nicolaas, die organiseert samen met de Cleanup Crew deze activiteit in het kader van het project Ski en Wetter. Op het programma staan allemaal aqua challenges, cleaning missies en verschillende sportieve opdrachten. Je kan als team, gezin of vriendengroep meedoen, maar ook bijvoorbeeld met je collega's om samen het water schoon te maken. De Aqua Adventure is dus zaterdag, begint om 9 uur. En dat wordt vanuit Gymplaza georganiseerd. Aanmelden kan via info@gymplaza.nl.
0: Zometeen in Afslag Maandag
1: gaan we het hebben over Joure als bloeiplaats. Joure staat bekend om de vele initiatieven, ideeën en mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Maar wat gebeurt er als je al die krachten samenbrengt? Daar draait het om tijdens de bijeenkomst Friesland bloeit op een Joure. Straks de meer over.
0: Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er uiteraard weer. We sluiten dit uur 1:30 met Eamon Corner. If paradise is half as nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken, waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom Afslag Maandag 261, die van 4 en maandag 5 oktober 2026. Leuk dat je luistert naar Radio Spannenburg. Zometeen Friesland, die bloeit op in de Jouren. En de Fries Nassau Centraal en de Bip Café. Wat is het waard?
5: Dat weet je niet, daar gaan we achter komen inderdaad.
4: Dat is je vraag.
5: Zullen wij weer Rick rollen?
4: Ja, komt-ie.

0: de Bounty Hunters, Pieter Wilkens. Ik ben een Vries. Het is bijna 9:50. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Iedere zondagavond en maandagochtend op je radio.
1: Ja.
0: Met allemaal evenementen die de komende week de revue gaan passeren. Spits de oren. Erik gaat het namelijk hebben over bloeiend Jougen.
1: Jougen die staat bekend om de vele initiatieven, ideeën en mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Maar wat gebeurt er als je al die krachten gaat samenbundelen? En daar draait het om tijdens de bijeenkomst Friesland bloeit op een Jouwer. Het is een beweging waarin inwoners, ondernemers en organisaties samenwerken aan een duurzame en vitale leefomgeving. En tijdens deze avond vertellen Bouwe de Boer en Mark Bulthuis hoe een dorp een week lang kan uitgroeien tot het middelpunt van de Friese verduurzaming. En daarbij staan thema's als klimaat, gemeenschap, gezondheid en de natuur centraal. En na de presentatie is het woord aan de inwoners van Jouwen. Samen wordt er gebrainstormd over eigen bloeiwieken, een week vol activiteiten voor en door inwoners. En wat gebeurt er al in het dorp? Welke initiatieven verdienen meer aandacht? En welke nieuwe ideeën kunnen samen worden opgepakt? Iedereen met een idee, activiteit of belangstelling voor de toekomst van Jouwen, die is welkom om mee te praten en om mee te denken. De bijeenkomst die vindt plaats op woensdag 7 oktober in Jouwen. Het is de bibliotheek van Jouwen. De avond duurt dan van 8 tot 9:30. Belangstellenden die kunnen vanaf 7:30 binnenlopen en dan lekker voor een kopje koffie of thee kiezen.
0: Ja, daar beginnen alle goede ideeën mee, hè, met koffie en thee.
1: Uiteraard, en een koekje.
0: En een koekje. Wie waren de Friese Nassau's en waarom waren zij altijd van betekenis voor de provincie?
1: Goeie vraag.
0: Ja, het antwoord op die vraag zal beantwoord worden tijdens het seniorcafé in Heerenveen. De bijzondere familiegeschiedenis staat daarin centraal. Beren Bilker die neemt bezoekers mee naar de periode waarin de Friese Nassau's tussen 1584 en 1747 als stadhouders...
2: Ja,
0: zeker. Ja. Hazada van gisteren.
2: Weet u het nog?
0: Ja, ze waren stadhouders, ze hadden een belangrijke rol in de provincie. Bekende namen als Willem Lodewijk, Ernst Casimir, Willem Frederik en Johan Willem Friso die komen aan bod. En ook wordt aandacht besteed aan de vrouwen van de Friese stadhouders. Ja, die eveneens invloed hadden op het bestuur, de cultuur en het hofleven. Daarnaast vertelt Bilker over de plekken waar de familie woonde, waaronder het stadhouderlijk hof in Leeuwarden, Oranjewoud en Ameland. Hun nalatenschap is nog altijd zichtbaar in de provincie. In de bibliotheek van Heerenveen, woensdag 7 oktober om 9:15 begint het. Entree €2.
1: Ja, een oud schilderijtje, een erfstuk of een ander bijzonder onderwerp, voorwerp van zolder. Wat is het eigenlijk waard? En die vraag staat centraal tijdens het Biepcafé in Jouwen. Veilingmeester Haaien Dijkstra, eigenaar van het veilinghuis Alt-Friesland. En sinds 2023 de jongste veilingmeester van Nederland. Die vertelt over de wereld van kunst, antiek en veilingen. Hij legt uit hoe veilingen werken, waar deskundigen op letten en welke opmerkelijke vondsten hij in zijn carrière is tegengekomen. Na de pauze krijgen bezoekers de kans op een eigen voorwerp mee te brengen. Een selectie van ingebrachte objecten, dat wordt besproken. Haaien vertelt daarbij over de herkomst, ouderdom, bijzonderheden en mogelijke waarde van de stukken. En omdat slechts een aantal voorwerpen kan worden bekeken, is het verstandig om op tijd aanwezig te zijn. Het Biepcafé vindt plaats op 7 oktober, dat is woensdag, van 10:30 tot 12:00. Toegang is ook €2. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. Binnenlopen en aanschuiven.
0: Zo is dat. Straks gaan we het hebben over de start van de Gaasterlandse Natuurweek. Die is komend weekend. Straks er meer over. Is dit Gordon Lightfoot en Sundown op Radio Spannenburg.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: hitmachine Taylor Swift stijl, hoor je. Ja, die verdient wel centjes, hè?
1: Ja.
0: Dat gaat harder als een baantje bij de publieke omroep, hè? De Gaasterlandse Natuurweek staat voor de deur.
1: Ja, die gaat
0: mag ook wel trouwens.
1: Ik zou zeggen,
0: de herfst moet komen.
1: Precies. Die gaat de zondag van start. Een week lang staan natuur en duurzaamheid en educatie en beleving, et cetera. Allemaal centraal. Activiteit voor jong en oud. Het thema van dit jaar is mossen. Verspreid door de hele week zijn excursies, wandelingen en doe-activiteiten waarbij de bezoekers de natuur van Gaasterland op een bijzondere manier kunnen ontdekken. Nou, het begint allemaal op zondag 11 oktober. Dan is namelijk de Gaaslandse verhalen estafette wandeling rondom Oude Meerdem en Nijmeerdem. En onder begeleiding van boswachters, natuurgidsen en ambassadeurs van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland wandelen deelnemers van de gids naar gids door de herfstige bossen. En onderweg hoor je verhalen van de geschiedenis van het gebied, het bosbeheer en de planten die en de dieren die er leven. Wandeling start vanaf de werkschuur van het staatsbosbeheer in Oude Meerdem.
0: Ja, en dan gaan we ook eventjes alvast kijken naar de maandag. Dan staat het allemaal in het teken van ontdekken, beleven en actief bijdragen aan de natuur. Want paddenstoelenkenner Gosse Haga die organiseert 's ochtends en 's middags een excursie vanuit het bezoekerscentrum. En tijdens die tocht door het bos leer je als deelnemer meer over de 1000 soorten paddenstoelen die ons land telt en de belangrijke rol van deze plantjes in het ecosysteem. Van het ondergrondse netwerk van schimmeldraden tot de opvallende soorten die juist in de herfst volop te zien zijn. En voor kinderen van 7 tot 12 jaar is er maandagmiddag een speciale kindermiddag van de IVN. Getiteld De geheimzinnige wereld van mossen. Samen met de gids van het IVN, Tante Betty, gaan de kinderen op onderzoek uit naar de kleine groene natuurwonderen die vaak ongemerkt onder onze voeten groeien. Ook wordt er met de natuurlijke materialen gewerkt aan een eigen natuurkunstwerk. Ja, wie liever zelf nog eens een keer de handen uit de mouwen steekt, die kan maandagmiddag deelnemen aan de opruimactie bij het Oude Meerdemme Klif. Samen met de boswachter van natuurmonumenten wordt namelijk aangespoeld zwerfafval verzameld in dit bijzondere en normaal niet toegankelijke natuurgebied aan de IJsselmeer. Alle activiteiten staan op de website gaasterlandsenatuurweek.nl. Dan staat het allemaal netjes gesorteerd op datum en onderwerp. En dan kun je ook aanmelden. Want voor alle activiteiten van de Gaasterlandse Natuurweek moet je eigenlijk altijd aanmelden.
1: Ja.
0: En het is ook altijd snel vol. Dus kijk alvast ook even vooruit naar de week erop. Als je nog echt iets heel graag wil doen, dan moet je er op tijd bij zijn namelijk.
1: Zo is dat. Jongeren vanaf 10 jaar die kunnen op maandag 12 oktober meehelpen tijdens een bijzondere opruimactie in natuurgebied de Mokkerbank. Dit beschermde gebied tussen Mirrens en Laaksum ontvangt veel afval dat vanuit het IJsselmeer aanspoelt. En dat afval dat vormt een risico voor dieren en planten. En samen met een boswachter van het Friese Geer krijgen deelnemers de kans om het gebied op te ruimen en tegelijkertijd een normaal afgesloten natuurgebied van dichtbij te bekijken. De activiteit duurt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De start is bij de parkeerplaats aan de Wieldijk in Mirrens. En ongeveer halverwege de dijk richting Laaksum. Deelname kost niks, maar wel even aanmelden via de website van het Friese Geer.
0: Dat zou wel zeggen, er blijft geen zwerfvuil meer over, joh.
1: Nee.
0: Maar dat is de bedoeling, hè.
1: Dat is het ook, ja.
0: Ja. We gaan richting 9:30, hè.
1: Ja, zometeen het weerbericht.
0: Je moet er weer gewoon nog even raadplegen voor de meest actuele variant.
1: Ik ga ze even bellen.
0: Mooi zo. Gaan we muziek draaien van de Supremes. You keep

0: Celine Dion op Radio Spannenburg. Ze stond in tranen in Parijs onlangs. De grote comeback van mijn jeugdsentiment. De softpop uit de jaren 90. Ik was er dol op. Het is 3:03. De luchtdruk in Balk is 1026.
1: Radio Spannenburg. Weerbericht.
0: Krijg je van Erik de Boer.
2: Na een frisse start van de week met hier en daar wat mist, staat Friesland enkele dagen vrij najaarsweer te verwachten. En later in de week slaat het weer om en wordt het een stuk herfstachtiger. Maandag begint de dag met lokaal wat mist, vooral in het binnenland van Friesland. Maar tijdens de ochtendspits kan het zich wat plaatselijk beperkt zijn. De mist die verdwijnt snel, daarna geregeld zon. Op de Waddeneilanden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, terwijl het meer de provincie in rustig blijft. In de middag is het aangenaam, warm met veel zon en enkele wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan de Waddenkust en 20 tot 21 graden in de rest van de provincie. En in de avond zijn er brede opklaringen en koelt het geleidelijk af naar 11 tot 14 graden. Dinsdag kan de dag opnieuw beginnen met een paar mistbanken, maar die lossen snel op. Daarna volgt opnieuw een vrije herfstdag met veel zon, enkele stapelwolken. Het wordt ongeveer 19 graden op de Waddeneilanden en lokaal 20 tot 21 elders in de provincie. De wind die is zwak tot matig en ook aan de kust rustiger dan de dagen ervoor. Woensdag dan vormt de overgang naar wisselvallige weer. De dag die start nog vriendelijk met zon en mogelijk wat plaatselijke mist. In de loop van de dag of van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. En tegen het einde van de middag of in de avond kan de eerste regen de regio bereiken. De temperatuur loopt nog op naar ongeveer 19 tot 20 graden. Later op de dag dan draait de wind naar het noordwesten en neemt vooral langs de kust toe. Dan donderdag, dan is het zachte nazomerweer verdwenen. Wolken en buien trekken over de provincie met maxima van 14 tot 15 graden. En dat voelt duidelijk frisser aan. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, vooral aan de Waddenkust en op de eilanden. Tussendoor laat de zon zich nog af en toe wel eventjes zien. En vanaf vrijdag wordt het wisselvallig in de regio. Er trekken regelmatig buien over de provincie, afwisselend met droge perioden met wat zon. En overdag ligt de temperatuur rond de 15 graden. Tijdens heldere nachten kan dat in het binnenland afkoelen naar 7 tot 10 graden. Terwijl het langs de kust en op de Waddeneilanden enkele graden zachter blijft. En ook richting het midden van oktober lijkt het weerbeeld wisselvallig te beleven. Zometeen een muzikale wandeltocht in Oosterhoule. Top Oude Meerdum geopend. Oktoberfest in Balk.
0: Ja, dat is pas hebben möchten.
2: Oké. Jeugd die vist om kampioenschap. Koffieochtend met historie. En we hebben ook nog een lezing over de turfvaart.
0: Nou, genoeg reden om de radio dus op Spannenburg even aan te houden. Zometeen maar even drukwerk, dacht ik, hè?
2: Schijn lichtje op mij?
0: Ja, gaan we doen.
2: Leuk.
0: Na Joe Cocker, feeling alright.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: hartstikke idee. Druk werk, schijnt hier op. Nee. Dan gaan we naar de uitgaanstips voor de komende week.
1: Ja, we beginnen even in Oosterhoulen. Een wandeling door de Houtse bossen combineren met muziek en gezelligheid. Dat kan tijdens de muzikale wandeltocht van Stichting Vrienden van Excelsior. De deelnemers die vertrekken vanaf het OV-museum aan de Jetsenveldstraweg 46A in Oosterhoulen. Er zijn wandelroutes van 5, 10 en 15 kilometer. En langs de route zorgt de Excelsior Oosterhoulen voor de muzikale optredens. Bij de deelname prijs zijn een broodje, een koffie, een thee of limonade inbegrepen. En afloop kunnen wandelaars gratis het Nationaal Openbaar Vervoersmuseum bezoeken. De tocht die wordt gehouden op zaterdag 10 oktober. Start van de 15 kilometer is om 9 uur. De 10 kilometer die vertrekt om 10 uur. En de 5 kilometer om 11 uur. Inschrijven kan via de kaartverkoop van Excelsior.
0: Oude Middum die krijgt een nieuw toeristisch overstappunt. Dat wordt wel een top genoemd, afgekort. De feestelijke opening die is woensdag aan de Fonteinwaai nummer 3. Wethouder Rembout van Iddekinge die verricht de opening. En daarna kunnen bezoekers deelnemen aan een korte ontdekkingstocht op de voet of per fiets. Die gaat dan richting het bezoekerscentrum Marenklif. Onder begeleiding van ambassadeurs van het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland krijgen deelnemers informatie over de geschiedenis van Oude Middum, het landschap van Gaasterland en de recreatieve routes in de omgeving. De bijeenkomst is om 9:30 ochtends en dat wordt afgesloten bij het bezoekerscentrum met koffie, thee en wat lekkers.
1: Lekker hoor. Liefhebbers van Duitse gezelligheid die kunnen op zaterdag 10 oktober terecht bij het Oktoberfest in Balk in Sporthal De Trieme. Het programma bestaat uit optredens van DJ Marshall, de Uitlopers, Falsch und Verrucht en DJ Dirty Rick. Bezoekers die kunnen rekenen op een avond vol sfeer, muziek, gezelligheid en natuurlijk het echte Oktoberfest. Het evenement begint om 6 uur 's avonds, duurt tot middernacht. Minimumleeftijd is 18 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar via oktoberfestbalk.nl.
0: Dan gaan we naar de hengelsportvereniging Lemmer en Omstreken. Die organiseert zaterdag 10 oktober een jeugdviswedstrijd voor kinderen tot en met 13 jaar. Het gaat om het kampioenschap van de gemeente. Deelnemers die mogen gratis meedoen. Lidmaatschap van de hengelsportvereniging is niet eens nodig. Je verzamelt om 2:30 bij de Flevobrug. Dat is naast de viskraam. Daar kun je inschrijven en dan om 2:00 ga je los. Voor kinderen zonder eigen hengel zijn er een beperkt aantal hengels beschikbaar. Heb je zelf een hengel, neem je dus vooral mee. Er zijn ook verschillende prijzen te winnen.
1: Ja. Dorpshuis Irene, er wordt op dinsdag 6 oktober een koffieochtend georganiseerd. Gastspreker Piet Simonsma die vertelt deze ochtend over de geschiedenis van de familie. Van de familie Simonsma dan. Bezoekers die kunnen onder het genot van koffie luisteren naar verhalen en achtergronden onder de familienaam in haar geschiedenis. De bijeenkomst begint om 9:30 ochtends.
0: En maritiem archeoloog Wouter Walders die geeft donderdag een lezing in Museum Heerenveen. Dat gaat over de turfvaart op de Zuiderzee. En na afloop signeert Walders ook nog zijn boek die hij heeft geschreven over dit onderwerp. Het is om 7:30 s'avonds. De entree is €7,50. Ben je donateur van de Stichting Historie Heerenveen? Dan mag je gratis naar binnen. Aanmelden moet wel eventjes via historieheerenveen.nl. Dan is het nodig tijd om het leukste kwartier van de Nederlandse radio te openen. Want het is 21:47.
1: Ja.
0: Zometeen de uitsmijter en bonusmateriaal. 2 platen om er de nieuwe week goed mee te beginnen. Nou, we hebben wel wat leuks uitgezocht, hè?
1: Ja, dat is heel leuks. Ja, ja hoor.
0: Van eigen bodem, dan weet je zeker dat het goed is.
1: Zeker.
0: Blijven luisteren. Je hoort het zo meteen naar de Dixies Midnight Runners. Dit is Common Eileen.

0: The Cure and Boys Don't Cry. Ja, dat is niet waar hoor. Ook mannen kunnen huilen.
1: Ja?
0: Ja, zeker weten. We gaan naar het Stichtelijk Woord. Hier is Erik de Boer.
1: Heb je nou zelf tips voor dit programma? Kun je ze mailen. nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme
2: schande.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Ik weet al 4 weken dat daartoe terugluisteren. En anders ieder...
0: Sorry, ik was tempo aan het maken.
1: Dan tijd voor de uitsmijter.
0: We gaan naar de uitsmijter. Dat is Bonnie Sinclair. Ja, ik denk dat het allemaal drank. Want oktoberfeesten komen erin.
1: Ja, ja, hier in de studio ook inmiddels.
0: Ja.
1: Er staat geen fles, maar het gaat om die idee.
0: We gaan draaien. Wat gaan we draaien? Ik ben gelukkig zonder jou.
1: Is dat zo?
0: Nee, dat is niet waar. Nee. Erik, zonder jou is er geen goede show.
1: Doe maar goed.
0: Dan rest ons jou een hele fijne werkweek te wensen. Houd bereid op Spannenburg. Goede muziek hebben we weer klaar.
1: De playlist is dan weer klaar voor de komende week. Doen we ons best weer voor.
0: Fantastisch, hè. We doen het met liefde.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ik wie een Lids boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik hik een narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mij mijn Lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

jouwe grote silo's. En die zitten vol meisterons. Drie grote verjes ons, die bij mij achterhoes. Maar als ze die een onval van de vat zo'n dekstra bloes. Naks kijk haast net sliepen, maar altijd met z'n dream. Er stien een plisje meesken achter Elzebeen. En achter Bormans hagen, de

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur. Radio Spannenburg.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
5: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Greensalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om een oren. Radio
1: Spannenburg. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Wanning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Retailsmall.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Fjouwer Oere.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

this dance ain't for everybody. Only the sexy people.

lijsten naar uit de Friese Maarden en uw programma's vies nou alle dagen in de nieuwe app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waarom in de tijd?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: say for me to go out of the room just because you want to undress? We don't have to make children to make love.
1: Dit is Waarom in het Lied. Mijn muziek uit de jaren 70.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Godverdomme! Wat is dit, jongens? Wat is dit fucking griem?
1: Oh, shit. Ja, dit had ik niet. Dit had Jon niet.
0: Waar is
1: Jon? Ja, Jon
0: niet
1: is er. Jon is ziek. Ja, Jon is ziek. Ja. Ziek, ik heb ziek melden, man. Hier is er een wat dwarfietje, jongen. Die had er een soortje.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster. Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

elke zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.